als je bedoelt, zijn aan het idee. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben bij het oog, dat ik het eigenlijk deed. Ik ben bij het oog, dat ik het eigenlijk deed. Ik ben bij het oog, dat ik het eigenlijk deed. Ik ben bij het oog, dat ik het eigenlijk deed.